0: create high.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kapelseweg in Capelle aan den IJssel. Het ongeluk vond rond 9 uur dinsdagochtend plaats. Een van de betrokken personenauto's zou vanaf Sportpark Schenkel de Kapelseweg zijn opgedraaid, waarna een frontale botsing met een tegenligger volgde. Hierdoor was een deel van de weg tussen de Evenaar en de Kanaalweg langere tijd afgesloten voor verkeer. Hulpdiensten hebben 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hun gaat. In Capelle aan den IJssel zijn tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 juli... de 5 wethouders benoemd voor de nieuwe periode van 4 jaar. Benne Kerver, Cor Schaatsbergen en Erik Vaassen namens Leedbaar Capelle, Sjoerd Gijsler namens Pro en Arnoud Proos namens de SGP. Vanuit de gemeenteraad kwam wel enige kritiek op het gegeven dat zo'n multiculturele gemeente als Capelle aan den IJssel 5 mannen in het college heeft. Tennis- en padelclub Zevenhuizen heeft 12 uur lang onafgebroken getennist en gepadeld tegen kanker. Er werden wedstrijden gespeeld en veilingen gehouden om sponsorgeld in te zamelen voor de oncologieafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Aan het eind van de dag werd duidelijk dat er ruim 33.000 euro was opgehaald. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 15 juli. Vandaag was weer een overwegend zonnige dag. Er stond wel een vrij stevige wind uit het noordoosten en het werd ruim 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden bij een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En morgen wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Dat alles heeft te maken met de windrichting. Morgen waait de wind uit de noord-noordoostelijke richting, windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden, maar ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en in de middag dan rond de 27 graden. Op vrijdag wordt de aangevoerde lucht nog iets minder warm. Een noord-noordwestelijke richting, matig, windkracht 3 tot 4. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Bij opnieuw een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. De kans op een bui is maar uiterst klein. Er waait een matige wind uit richtingen tussen noordwest en noord. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur wat lager, zo'n 14, 15 graden. En overdag wordt het zo'n 20, maximaal 21 graden. Ook begin volgende week wordt het duidelijk minder warm dan we de laatste tijd gewend waren. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten, in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kapelseweg in Capelle aan den IJssel. Het ongeluk vond rond 9 uur dinsdagochtend plaats. Een van de betrokken personenauto's zou vanaf Sportpark Schenkel de Kapelseweg zijn opgedraaid, waarna een frontale botsing met een tegenligger volgde. Hierdoor was een deel van de weg tussen de Evenaar en de Kanaalweg langere tijd afgesloten voor verkeer. Hulpdiensten hebben 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hun gaat. In Capelle aan den IJssel zijn tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 juli... de 5 wethouders benoemd voor de nieuwe periode van 4 jaar. Benne Kerver, Cor Schaatsbergen en Erik Vaassen namens Leedbaar Capelle, Sjoerd Gijsler namens Pro en Arnoud Proos namens de SGP. Vanuit de gemeenteraad kwam wel enige kritiek op het gegeven dat zo'n multiculturele gemeente als Capelle aan den IJssel 5 mannen in het college heeft. Tennis- en padelclub Zevenhuizen heeft 12 uur lang onafgebroken getennist en gepadeld tegen kanker. Er werden wedstrijden gespeeld en veilingen gehouden om sponsorgeld in te zamelen voor de oncologieafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Aan het eind van de dag werd duidelijk dat er ruim €33.000 was opgehaald. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 15 juli. Vandaag was weer een overwegend zonnige dag. Er stond wel een vrij stevige wind uit het noordoosten en het werd ruim 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden bij een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En morgen wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Dat alles heeft te maken met de windrichting. Morgen waait de wind uit de noord-noordoostelijke richting, windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden, maar ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en in de middag dan rond de 27 graden. Op vrijdag wordt de aangevoerde lucht nog iets minder warm. Een noord-noordwestelijke richting, matig, windkracht 3 tot 4. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Bij opnieuw een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. De kans op een bui is maar uiterst klein. Er waait een matige wind uit richtingen tussen noordwest en noord. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur wat lager, zo'n 14, 15 graden. En overdag wordt het zo'n 20, maximaal 21 graden. Ook begin volgende week wordt het duidelijk minder warm dan we de laatste tijd gewend waren. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten, in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kapelseweg in Capelle aan den IJssel. Het ongeluk vond rond 9 uur dinsdagochtend plaats. Een van de betrokken personenauto's zou vanaf Sportpark Schenkel de Kapelseweg zijn opgedraaid, waarna een frontale botsing met een tegenligger volgde. Hierdoor was een deel van de weg tussen de Evenaar en de Kanaalweg langere tijd afgesloten voor verkeer. Hulpdiensten hebben 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hun gaat. In Capelle aan den IJssel zijn tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 juli... de 5 wethouders benoemd voor de nieuwe periode van 4 jaar. Benne Kerver, Cor Schaatsbergen en Erik Vaassen namens Leefbaar Capelle, Sjoerd Gijsler namens Pro en Arnoud Proos namens de SGP. Vanuit de gemeenteraad kwam wel enige kritiek op het gegeven dat zo'n multiculturele gemeente als Capelle aan den IJssel 5 mannen in het college heeft. Tennis- en padelclub Zevenhuizen heeft 12 uur lang onafgebroken getennist en gepadeld tegen kanker. Er werden wedstrijden gespeeld en veilingen gehouden om sponsorgeld in te zamelen voor de oncologieafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Aan het eind van de dag werd duidelijk dat er ruim 33.000 euro was opgehaald. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 15 juli. Vandaag was weer een overwegend zonnige dag. Er stond wel een vrij stevige wind uit het noordoosten en het werd ruim 29 graden. Komende avond en nacht komt het af naar ongeveer 16 graden bij een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En morgen wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Dat alles heeft te maken met de windrichting. Morgen waait de wind uit de noord-noordoostelijke richting, windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden, maar ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en in de middag dan rond de 27 graden. Op vrijdag wordt de aangevoerde lucht nog iets minder warm. Een noord-noordwestelijke richting, matig, windkracht 3 tot 4. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Bij opnieuw een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. De kans op een bui is maar uiterst klein. Er waait een matige wind uit richtingen tussen noordwest en noord. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur wat lager, zo'n 14, 15 graden. En overdag wordt het zo'n 20, maximaal 21 graden. Ook begin volgende week wordt het duidelijk minder warm dan we de laatste tijd gewend waren. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de order voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten, in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kapelseweg in Capelle aan den IJssel. Het ongeluk vond rond 9 uur dinsdagochtend plaats. Een van de betrokken personenauto's zou vanaf Sportpark Schenkel de Kapelseweg zijn opgedraaid, waarna een frontale botsing met een tegenligger volgde. Hierdoor was een deel van de weg tussen de Evenaar en de Kanaalweg langere tijd afgesloten voor verkeer. Hulpdiensten hebben 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hun gaat. In Capelle aan den IJssel zijn tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 juli... de 5 wethouders benoemd voor de nieuwe periode van 4 jaar. Benne Kerver, Cor Schaatsbergen en Erik Vaassen namens Leedbaar Capelle, Sjoerd Gijsler namens Pro en Arnoud Proos namens de SGP. Vanuit de gemeenteraad kwam wel enige kritiek op het gegeven dat zo'n multiculturele gemeente als Capelle aan den IJssel 5 mannen in het college heeft. Tennis- en padelclub Zevenhuizen heeft 12 uur lang onafgebroken getennist en gepadeld tegen kanker. Er werden wedstrijden gespeeld en veilingen gehouden om sponsorgeld in te zamelen voor de oncologieafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Aan het eind van de dag werd duidelijk dat er ruim 33.000 euro was opgehaald. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 15 juli. Vandaag was weer een overwegend zonnige dag. Er stond wel een vrij stevige wind uit het noordoosten en het werd ruim 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden bij een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En morgen wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Dat alles heeft te maken met de windrichting. Morgen waait de wind uit de noord-noordoostelijke richting, windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden, maar ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en in de middag dan rond de 27 graden. Op vrijdag wordt de aangevoerde lucht nog iets minder warm. Een noord-noordwestelijke richting, matig, windkracht 3 tot 4. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Bij opnieuw een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. De kans op een bui is maar uiterst klein. Er waait een matige wind uit richtingen tussen noordwest en noord. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur wat lager, zo'n 14, 15 graden. En overdag wordt het zo'n 20, maximaal 21 graden. Ook begin volgende week wordt het duidelijk minder warm dan we de laatste tijd gewend waren. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Dame heeft de Duitse minister Pistorius de orde voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft het FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dame heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie en die stap geldt als opmaat voor een proces om de schade uiteindelijk te kunnen verhalen. Duitsland trok eind vorige maand de stekker uit het fregattenproject nadat oplevering jaren was vertraagd door onder meer softwareproblemen. Waterschap Hollandse Delta houdt de waterkwaliteit in sloten en rivieren in de gaten. Door de aanhoudende droogte daalt het peil en neemt ook de hoeveelheid zuurstof in het water af. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta roept daarom de hulp in van de inwoners.
2: Gooi geen vissenlokvoer in het water. Geef voorlopig even geen brood aan de eendjes. En ruim de hondenpoep op. Dat betekent dat er te veel voedsel in het water komt. En dat is dan ook weer juist heel slecht voor het zuurstofgehalte.
1: Het waterschap neemt waar nodig zelf ook maatregelen, bijvoorbeeld door vers water aan te voeren. Door de aanhoudende droogte staat het water van de Rijn laag. Volgens Rijkswaterstaat komt de afvoer van de Rijn mogelijk in de buurt van het laagste juli-record ooit gemeten, in 1976. Het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp. Vandaag, 30 jaar geleden, crashte een militair transportvliegtuig na een mislukte doorstart op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was een Nederlands militair van Varenkorps, maar de hulpverleners wisten dat niet. 34 van de 41 mensen in het toestel kwamen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak duurde te lang en was onnodig met geheimhouding omgeven, zegt de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem vanavond bij de herdenking van de ramp. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Wat sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen periode met zon. Droog en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimp aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 15 juli. Vandaag was weer een overwegend zonnige dag. Er stond wel een vrij stevige wind uit het noordoosten en het werd ruim 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden bij een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En morgen wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Dat alles heeft te maken met de windrichting. Morgen waait de wind uit de noord-noordoostelijke richting, windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden, maar ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en in de middag dan rond de 27 graden. Op vrijdag wordt de aangevoerde lucht nog iets minder warm. Een noord-noordwestelijke richting, matig, windkracht 3 tot 4. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Bij opnieuw een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. De kans op een bui is maar uiterst klein. Er waait een matige wind uit richtingen tussen noordwest en noord. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur wat lager, zo'n 14, 15 graden. En overdag wordt het zo'n 20, maximaal 21 graden. Ook begin volgende week wordt het duidelijk minder warm dan we de laatste tijd gewend waren. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft twee verdachten aangehouden na een melding van een woningoverval in Rotterdam-Charloos. De recherche deed onderzoek in een huis aan de Magdaliefstraat. Daar zijn ook de aanhoudingen verricht. Tijdens het onderzoek was een voorbijrijdende automobilist zo afgeleid door alle aanwezige politie dat hij twee geparkeerde auto's ramde en op zijn zijkant terecht kwam. Volgens mensen ter plaatse was de man onder de invloed en was de wagen ook nog eens niet verzekerd. De bestuurder van de auto is ook aangehouden. Scheepsbouwer Damen uit Gorkum overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Damen heeft de Duitse minister Pistorius de orde voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft de FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoen euro's. Damen heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie. Die stap geldt als een opmaat naar een proces om de schade te kunnen verhalen. Duitsland trok vorige maand de stekker uit het project voor de 6 fregatten, omdat de oplevering was vertraagd met jaren door softwareproblemen. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een haven in Iran. Volgens de Verenigde Staten probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon. Het zou het eerste schip zijn dat met geweld tot stop is gedwongen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de Curaçaose vlag om internationale sancties te ontwijken. In het Curaçaose scheepsregister staan namelijk geen olietankers. De finale van het WK voetbal gaat het weekend tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wisten gisteren Engeland te verslaan met 2-1. Tot in de 85ste minuut stond Engeland nog op voorsprong, maar Fernandes en later Martinez zorgden ervoor dat Argentinië voor de tweede keer op rij in de WK-finale staat. De finale is komende zondag om 9 uur in New York. Zaterdagavond in Miami is de troostfinale. Die gaat tussen Frankrijk en Engeland. Het weer droog, vrij veel zon. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Koelt dan nog iets verder af. Tot dan 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. We zitten momenteel rond de 80 kilometer. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Een file van een half uur over 4 kilometer. Verder de A2 naar Utrecht tussen knooppunt Deel en afrit Everdingen. 8 kilometer, een kwartier extra. En op de A58 in Brabant wordt langzamer gereden richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 15 juli. Vandaag was weer een overwegend zonnige dag. Er stond wel een vrij stevige wind uit het noordoosten en het werd ruim 29 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden bij een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En morgen wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Dat alles heeft te maken met de windrichting. Morgen waait de wind uit de noord-noordoostelijke richting, windkracht 3 tot 4. Er zijn zonnige perioden, maar ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en in de middag dan rond de 27 graden. Op vrijdag wordt de aangevoerde lucht nog iets minder warm. Een noord-noordwestelijke richting, matig, windkracht 3 tot 4.

0: 4. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Bij opnieuw een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. De kans op een bui is maar uiterst klein. Er waait een matige wind uit richtingen tussen noordwest en noord. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur wat lager, zo'n 14, 15 graden. En overdag wordt het zo'n 20, maximaal 21 graden. Ook begin volgende week wordt het duidelijk minder warm dan we de laatste tijd gewend waren. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nu boven de 100 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottemerentunnel. De A16 komende vanuit Breda. Vanaf de Van Brienenoordbrug 7 kilometer file. Vertraging is 40 minuten. Ook is het druk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot slot de N217 Dordrecht-Spijken-Nisse. Vanaf Maasdam 3 kilometer file tot aan de A29 en 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft twee verdachten aangehouden na een melding van een woningoverval in Rotterdam-Charloos. De recherche deed onderzoek in een huis aan de Magdaliefstraat. Daar zijn ook de aanhoudingen verricht. Tijdens het onderzoek was een voorbijrijdende automobilist zo afgeleid door alle aanwezige politie dat hij twee geparkeerde auto's ramde en op zijn zijkant terecht kwam. Volgens mensen ter plaatse was de man onder de invloed en was de wagen ook nog eens niet verzekerd. De bestuurder van de auto is ook aangehouden. Scheepsbouwer Damen uit Gorkum overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Damen heeft de Duitse minister Pistorius de orde voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft de FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Damen heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie. Die stap geldt als een opmaat naar een proces om de schade te kunnen verhalen. Duitsland trok vorige maand de stekker uit het project voor de 6 fregatten, omdat de oplevering was vertraagd met jaren door softwareproblemen. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een haven in Iran. Volgens de Verenigde Staten probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon. Het zou het eerste schip zijn dat met geweld tot stop is gedwongen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de Curaçaose vlag om internationale sancties te ontwijken. In het Curaçaose scheepsregister staan namelijk geen olietankers. De finale van het WK voetbal gaat het weekend tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wisten gisteren Engeland te verslaan met 2-1. Tot in de 85ste minuut stond Engeland nog op voorsprong, maar Fernandes en later Martinez zorgden ervoor dat Argentinië voor de tweede keer op rij in de WK-finale staat. De finale is komende zondag om 9 uur in New York. Zaterdagavond in Miami is het troostfinale. Die gaat tussen Frankrijk en Engeland. Het weer droog, vrij veel zon. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Koelt dan nog iets verder af. Tot dan 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Relatief gezien valt de ochtendspits eigenlijk wel mee, maar toch staat er meer dan 160 kilometer file. Dus de kans is aanwezig dat je in de file komt te staan. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 13 kilometer en 20 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam staat erbij. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur extra. Deels nog de nasleep van een ongeluk, maar dat komt ook door de afgesloten A20. Daardoor moeten meer mensen omrijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen

0: eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Carolina van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van donderdag 16 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar af en toe trekken ook wolkenvelden over. Blijft overal droog en er waait een matige wind, windkracht 3 tot 4, uit een noord-noordoostelijke richting. De maximum temperatuur kan vanmiddag nog uitkomen rond de 27 graden. De komende avond en nacht is het droog, zijn er opklaringen en wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen de zonnige periode met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en uit die hoek wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 23 tot 24 graden. Op zaterdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Zaterdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zondag een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt. Er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Het koelt in de nacht af naar ongeveer 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de spits eerlijk gezegd wel mee. Het is vaak wel druk, maar echt veel vertraging hebben de meeste automobilisten niet. Wel op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk een file van 6 kilometer en 60 minuten. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder ook 1 rijstrook minder op de A15 naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Del file tot aan knooppunt Gorkum. 50 minuten, 1 rijstrook is afgesloten. Dan nog technische problemen in de Salland-Twente-tunnel, de N35. Die is in beide richtingen dicht. Je kunt het beste omrijden, volg dan de bordjes U11 of U10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft twee verdachten aangehouden na een melding van een woningoverval in Rotterdam-Charloos. De recherche deed onderzoek in een huis aan de Magdaliefstraat. Daar zijn ook de aanhoudingen verricht. Tijdens het onderzoek was een voorbijrijdende automobilist zo afgeleid door alle aanwezige politie dat hij twee geparkeerde auto's ramde en op zijn zijkant terecht kwam. Volgens mensen ter plaatse was de man onder de invloed en was de wagen ook nog eens niet verzekerd. De bestuurder van de auto is ook aangehouden. Scheepsbouwer Damen uit Gorkum overweegt een schadeclaim tegen de Duitse overheid. Volgens Damen heeft de Duitse minister Pistorius de orde voor 6 fregatten zonder wettelijke grond verscheurd, schrijft de FD. De claim kan oplopen tot honderden miljoenen euro's. Damen heeft een brief gestuurd naar het Duitse ministerie van Defensie. Die stap geldt als een opmaat naar een proces om de schade te kunnen verhalen. Duitsland trok vorige maand de stekker uit het project voor de 6 fregatten, omdat de oplevering was vertraagd met jaren door softwareproblemen. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een haven in Iran. Volgens de Verenigde Staten probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon. Het zou het eerste schip zijn dat met geweld tot stoppen is gedwongen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de Curaçaose vlag om internationale sancties te ontwijken. In het Curaçaose scheepsregister staan namelijk geen olietankers. De finale van het WK voetbal gaat het weekend tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wisten gisteren Engeland te verslaan met 2-1. Tot in de 85ste minuut stond Engeland nog op voorsprong, maar Fernandez en later Martinez zorgden ervoor dat Argentinië voor de tweede keer op rij in de WK-finale staat. De finale is komende zondag om 9 uur in New York. Zaterdagavond in Miami is de troostfinale. Die gaat tussen Frankrijk en Engeland. Het weer droog, vrij veel zon. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Koelt dan nog iets verder af tot dan 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is alweer op zijn retour. De grootste drukte ligt achter ons, maar hier en daar wordt het nog steeds behoorlijk langzaam gereden. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur. Verder ook nog file in de omgeving daar zo, allerlei N-wegen. Hou daar voorlopig rekening met flinke extra reistijd. Dan goed nieuws over de A15, Nijmegen-Gorkum. Bij Arkel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Del nog wel een kwartier vertraging. En door wegwerkzaamheden aan de noordkant van Rotterdam, de A20, die is dicht, wordt er omgereden op de A16 vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit

0: ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswacht van donderdag 16 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar af en toe trekken ook wolkenvelden over. Het blijft overal droog en er waait een matige wind, windkracht 3 tot 4, uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 27 graden. De komende avond en nacht is het droog, zijn er opklaringen en wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen de zonnige periode met een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 23 tot 24 graden. Op zaterdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Zaterdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zondag een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag nauwelijks enige verandering, het is wisselend bewolkt. Er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Het koelt in de nacht af naar ongeveer 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een klein handjevol bijzonderheden, maar op de meeste plekken rijdt het nu goed door. Op de A16 Breda-Rotterdam nog file voor knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 is de weg dus deels dicht, maar richting Hoek van Holland file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer en 25 minuten. Verder drukte in het oosten van het land, onder andere op de N318 richting Winterswijk. Voor Lichtenvoorde ongeveer 10 minuten extra, komt door bezoekers aan de Zwarte Cross. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het moederbedrijf van ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. Van der Most was de ondernemer die in Rotterdam-Zuid een pretpark wilde openen. Van der Most heeft het faillissement zelf aangevraagd. Vorige maand liet hij al weten dat de schulden van het bedrijf waren opgelopen tot 50 miljoen euro. In de Van der Most topholding zaten nog 7 of 8 bedrijven. Volgens de ondernemer blijven de schuldeisers maar komen. De inboedel van Rivoli, dat pretpark, werd een paar maanden geleden nog geveild voor 6,5 miljoen euro. De politie heeft 2 jongens van 15 en 16 aangehouden voor een woningoverval gisteravond in Rotterdam-Charloes. De overval was in een huis in de Madeliefstraat. Daarbij raakte een man van 27 uit Rotterdam gewond. De jongens sloegen op de vlucht. Bij hun aanhouding werd ook een waarschuwingsschot gelost. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. Het Albert Schweitzer ziekenhuis verplaatst een groot deel van de zorg van Dordrecht naar Sliedrecht. Dat heeft te maken met de zorgwerkzaamheden aan de Papendrechtse brug die morgenavond beginnen. Verkeer kan dan niet makkelijk vanuit de Albertse Waard naar Dordrecht en dus worden maatregelen genomen door het ziekenhuis.
2: Omdat dat voor de patiënt veel makkelijker is om hier naartoe te komen. En wij eigenlijk willen voorkomen dat patiënten meer de weg op moeten dan dat noodzakelijk is. Dus alle zorg die wij hier naartoe kunnen verplaatsen, die zullen wij hier doen. En dat is met name polyklinische zorg. En sommige zorg moet wel echt op Dordrecht of op Zwijndrecht plaatsvinden. Maar ook dan houden we rekening mee dat we bijvoorbeeld patiënten buiten de spits laten komen.
1: Het gaat bijvoorbeeld om afspraken voor de afdelingen cardiologie, dermatologie en longgeneeskunde die naar Sliedrecht verhuizen. De werkzaamheden aan de Papendrechtse brug duren 9 maanden. De Verenigde Naties vrezen dat de afgelopen dagen bij Myanmar 2 schepen zijn gezonken met meer dan 500 vluchtelingen aan boord. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat er volgens meldingen voornamelijk Rohingya aan boord waren. Ook op het ene schip waren zo'n 250 opvarenden, op het andere 280. De VN vreest dat ze allemaal zijn verdronken. Rohingya zijn een moslimminderheid uit Myanmar die daar al decennia worden onderdrukt. Honderdduizenden zijn naar buurland Bangladesh gevlucht, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden leven in overvolle kampen. Het weer droog, vrij veel zon. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Het koelt dan nog iets verder af tot een 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar langzaam rijdende plekken. Zoals op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk. Een klein kwartiertje vertraging komt door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Verder drukte rondom knooppunt Terbrechtseplein op de A16 vanuit Breda en de A20 vanuit Gouda. Komt vanwege de wegwerkzaamheden. In beide gevallen 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder

de 27 graden. De komende avond en nacht is het droog, zijn er opklaringen en wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer de 16 graden. Morgen de zonnige periode met een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en uit die hoek wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 23 tot 24 graden. Op zaterdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Zaterdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zondag een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag nauwelijks enige verandering, het is wisselend bewolkt. Er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Het koelt in de nacht af naar ongeveer 13 graden en maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het moederbedrijf van de ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. Van der Most was de ondernemer die in Rotterdam-Zuid een pretpark wilde openen. Van der Most heeft het faillissement zelf aangevraagd. Vorige maand liet hij al weten dat de schulden van het bedrijf waren opgelopen tot 50 miljoen euro. In de Van der Most topholding zaten nog 7 of 8 bedrijven. Volgens de ondernemer blijven de schuldeisers maar komen. De inboedel van Rivoli, dat pretpark, werd een paar maanden geleden nog geveild voor 6,5 miljoen euro. De politie heeft 2 jongens van 15 en 16 aangehouden voor een woningoverval gisteravond in Rotterdam-Sjaarloos. De overval was in een huis in de Madeliefstraat. Daarbij raakte een man van 27 uit Rotterdam gewond. De jongens sloegen op de vlucht. Bij hun aanhouding werd ook een waarschuwingsschot gelost. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. Het Albert Schweitzer ziekenhuis verplaatst een groot deel van de zorg van Dordrecht naar Sliedrecht. Dat heeft te maken met de zorgwerkzaamheden aan de Papendrechtse brug die morgenavond beginnen. Verkeer kan dan niet makkelijk vanuit de Albertse Waard naar Dordrecht en dus worden maatregelen genomen door het ziekenhuis.
2: Omdat dat voor de patiënt veel makkelijker is om hier naartoe te komen. En wij eigenlijk willen voorkomen dat patiënten meer de weg op moeten dan dat noodzakelijk is. Dus alle zorg die wij hier naartoe kunnen verplaatsen, die zullen wij hier doen. En dat is met name polyklinische zorg. En sommige zorg moet wel echt op Dordrecht of op Zwijndrecht plaatsvinden. Maar ook dan houden we rekening mee dat we bijvoorbeeld patiënten buiten de spits laten komen.
1: Het gaat bijvoorbeeld om afspraken voor de afdelingen cardiologie, dermatologie en longgeneeskunde die naar Sliedrecht verhuizen. De werkzaamheden aan de Papendrechtse brug duren 9 maanden. De Verenigde Naties vrezen dat de afgelopen dagen bij Myanmar 2 schepen zijn gezonken met meer dan 500 vluchtelingen aan boord. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat er volgens meldingen voornamelijk Rohingya aan boord waren. Ook op het ene schip waren zo'n 250 opvarenden, op het andere 280. De VN vreest dat ze allemaal zijn verdronken. Rohingya zijn een moslimminderheid uit Myanmar die daar al decennia worden onderdrukt. Honderdduizenden zijn naar buurland Bangladesh gevlucht, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden leven in overvolle kampen. Het weer droog, vrij veel zon. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Het koelt dan nog iets verder af tot een 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis

0: 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van donderdag 16 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar af en toe trekken ook wolkenvelden over. Het blijft overal droog en er waait een matige wind, windkracht 3 tot 4, uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag nog uitkomen rond de 27 graden. De komende avond en nacht is het droog, zijn er opklaringen en wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen de zonnige periode met een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en uit die hoek wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 23 tot 24 graden. Op zaterdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Zaterdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zondag een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt. Er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Het koelt in de nacht af naar ongeveer 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
2: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft officieel naar buiten gebracht dat keeper Tjark Ernst naar Rotterdam komt. Gisteren werd hij al medisch getest. De 23-jarige keeper komt van Hertha BSC en tekent een 4-jarig contract. Ernst speelde vooral op het tweede niveau in Duitsland. Ook zat hij in meerdere nationale jeugdelftallen. Bij Feyenoord kreeg hij rug nummer 1. Het moederbedrijf van ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. Van der Most was de ondernemer die in Rotterdam-Zuid een pretpark wilde openen. Van der Most heeft zelf een faillissement aangevraagd. Vorige maand liet hij weten dat de schulden waren opgelopen tot 50 miljoen euro. In de Van der Most topholding zaten nog 7 tot 8 bedrijven. Volgens de ondernemer blijven de schuldeisers maar komen. De inboedel van Rivoli, het pretpark, werd een paar maanden geleden nog geveild voor 6,5 miljoen. De omstreden asielzoekerscentra van de gemeente Molenlanden gaan komen in Bleskensgraaf in Hoogblokland. Tegen de komst van de centra was veel protest. In Bleskensgraaf komt nu een opvang van 125 mensen. Die moet de huidige noodopvang gaan vervangen. In Hoogblokland gaat het om 150 plekken. Daarmee voldoet de gemeente aan de eisen van de spreidingswet. Eerder waren ook al locaties in beeld bij Nieuw-Lekkerland en bij Arkel. Eerder dit jaar braken er nog rellen uit rondom een gemeenteraadsvergadering over de AZC's. Twee jongens van 18 jaar zijn aangeklaagd voor het veroorzaken van een brand in zuidoosten van Parijs. Een van hen zit bij de vrijwillige brandweer. Die vrijwilliger die zou eerder hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken met een aansteker en benzine. Later zou hij die verklaring hebben ingetrokken. Hij is geschorst bij de vrijwillige brandweer, waar hij nog geen jaar actief was. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Die zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Bij de brand is 4000 voetbalvelden aan bosgebied in vlammen opgegaan. Dan nog het weer in onze regio. Droog, vrij veel zon. Temperaturen 25 tot 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Dan koelt het wel iets af ten opzichte van vandaag. Dan wordt het 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van donderdag 16 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar af en toe trekken ook wolkenvelden over. Het blijft overal droog en er waait een matige wind, windkracht 3 tot 4, uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 27 graden. De komende avond en nacht is het droog, zijn er opklaringen en wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen de zonnige periode met een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en uit die hoek wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 23 tot 24 graden. Op zaterdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Zaterdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zondag een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt. Er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Het koelt in de nacht af naar ongeveer 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft officieel naar buiten gebracht dat keeper Chark Ernst naar Rotterdam komt. Gisteren werd hij al medisch getest. De 23-jarige keeper komt van Hertha BSC en tekent een 4-jarig contract. Ernst speelde vooral op het tweede niveau in Duitsland. Ook zat hij in meerdere nationale jeugdelftallen. Bij Feyenoord kreeg hij rug nummer 1. Het moederbedrijf van ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. Van der Most was de ondernemer die in Rotterdam-Zuid een pretpark wilde openen. Van der Most heeft zelf een faillissement aangevraagd. Vorige maand liet hij weten dat de schulden waren opgelopen tot 50 miljoen euro. In Van der Most topholding zaten nog 7 tot 8 bedrijven. Volgens de ondernemer blijven de schuldeisers maar komen. De inboedel van Rivoli, het pretpark, werd een paar maanden geleden nog geveild voor 6,5 miljoen. De omstreden asielzoekerscentra van de gemeente Molenlanden gaan komen in Bleskensgraaf in Hoogblokland. Tegen de komst van de centra was veel protest. In Bleskensgraaf komt nu een opvang van 125 mensen. Die moet de huidige noodopvang gaan vervangen. In Hoogblokland gaat het om 150 plekken. Daarmee voldoet de gemeente aan de eisen van de spreidingswet. Eerder waren ook al locaties in beeld bij Nieuw-Lekkerland en bij Arkel. Eerder dit jaar braken er nog rellen uit rondom een gemeenteraadsvergadering over de AZC's. Twee jongens van 18 jaar zijn aangeklaagd voor het veroorzaken van een brand in zuidoosten van Parijs. Een van hen zit bij de vrijwillige brandweer. Die vrijwilliger die zou eerder hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken met een aansteker en benzine. Later zou hij die verklaring hebben ingetrokken. Hij is geschorst bij de vrijwillige brandweer, waar hij nog geen jaar actief was. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Die zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Bij de brand is 4000 voetbalvelden aan bosgebied in vlammen opgegaan. Dan nog het weer in onze regio. Droog, vrij veel zon. Temperaturen 25 tot 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Dan koelt het wel iets af ten opzichte van vandaag. Dan worden 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
0: Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert.

Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Hit Dossier. En we draaien nummers uit de 60s. En deze kwam uit 1961. Dion met Run Around Sue. En ik heb meteen de volgende te pakken. En dat is Tommy James en de Shondells uit 1967. En dat nummer dat is getiteld I Think We're Alone Now.

Ja, dit was allemaal voordat de top 40 in 1965, januari 65 begon. Dit was in 1961. Deze is wel na 67 is die al. Maar wel van na 65, zo moet ik het zeggen. En Tommy James en de Shondells waren dit met I Think We're Alone Now. Niet genoteerd in de top 40 overigens. Bobby V is aan de beurt. Take Good Care of My Baby. En ik kan u melden, dit is een nummer uit 1961.

Baby, can you hear my heartbeat van Herman's Hermits? En die band die zou op 19 juni 1965 zijn eerste top 40 hit scoren met Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Goed, dan weet u dat ook weer. En ik ga verder met Jan en Dean. En dat is een duo wat een beetje Beach Boy muziek maakt. En ik mag dat wel. The Little Old Lady from Pasadena, zo heet dit nummer. It's

0: The Little Old Lady from Pasadena uit 1964. En ik kan geen notitie in een hitlijst produceren. Want deze is van voor 1965. En ja, ik blijf het zeggen, vanaf die tijd de top 40. Ja, dat was is nog steeds een baken voor de muziek als het gaat om hitlijsten. Ik ga naar het nummer van PJ Proby en I Apologize. Het is een nummer uit 1965 en ik heb hem niet in de top 40 zien staan.
1: I'm sorry. I am so sorry.

Ja, dat was voor de Bee Gees in een disco-tijd. Prachtig. Dit was PJ Proby en die stond wel degelijk in de top 40. Zei het op 3 april 1965, 1 week op nummer 39. Maar hij heeft nog een paar andere hitnoteringen gehad. Today I Killed a Man. Die kan ik me zeker herinneren uit 69. Maar that's another story, zoals dat heet. Ik ga nu naar Little Eva en zij bezingt haar Locomotion.

Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

Bobby V was dat met Rubber Ball uit 1960. En dat was voor de top 40 toch wel een hit in andere lijsten. Vooral in Engeland en Amerika. Ja, en dan kom ik bij een grootheid. Fats Domino, Bye Bye, Bye Baby, Bye Bye. Het is een wat ander nummer dan u gewend bent. Bijvoorbeeld I Found My Thrill on Blueberry Hill. Dat is een hele bekende. Maar deze is niet zo bekend. Uit 1963 is dit nummer.

Ja, 1963 was een zeer vruchtbaar jaar voor deze artiest. En hij is een groot artiest was dat. Fats Domino met Bye Bye Baby. Bye Bye. Nou, en dan gaan wij verder met Cliff Bennett en de Rebel Rousers. En even kijken uit welk jaar deze komt. 1964.

Ja, dat was een leuk nummertje. Cliff Bennett en The Rebel Rousers met One Way Love. Cilla Black is een Britse artiest. En ja, ik heb daar eigenlijk weinig informatie in de top 40 en zo kunnen vinden. Maar ik weet wel dat ze in ieder geval in 1969 een nummer uitbracht wat heet Surround Yourself with Sorrow.

Cilla Black dus. En Surround Yourself with Sorrow. Prachtig nummer. En het, ik begrijp niet waarom het geen echte hit is geworden. Kennelijk. Eddie Cochran, Three Steps to Heaven, heb ik ook voor u in de aanbieding. En die is uit 1960.

kon dat ook op de gitaar te spelen. Mooie akkoorden. En dat was Eddie Cochran met Three Steps to Heaven uit 1960. En dan hebben we de Hollies. En de Hollies was een Britse band competeerde, of hoe zeg je dat, concurrentie voerde met onder andere de Beatles, de Stones en zo. Maar het was echt zo'n beatband. En het nummer wat ik voor u heb is voor mij eigenlijk niet bekend, uit 64, We Are Through.

waren de Hollies en ik ga verder met Gene Vincent met Bebopalula. En dat betekent eigenlijk helemaal niks. 1956.

By the time I get to Phoenix. Even kijken. By the time I get to Phoenix. Ja, zo heet het nummer van Glen Campbell. En ja, een jaar of wat geleden is hij overleden. Na een lange tijd van ja, Alzheimer. En er was een televisiereportage daarover. En dat was heel indrukwekkend. Er is ook een cd uitgebracht met meerdere cd's, een box. En nou, ondanks zijn ziekte heeft hij tot het einde toe is die blijven zingen. Dat is toch wel mooi, toch? Adam Faith in de 60 jaren. Ja, 1962, toen was hij eigenlijk al een grote meneer. En het nummer wat hij zingt is As You Like It.

Dat zullen we niet doen, Helen. Ook al is dit al een oud liedje. 1961 is dit opgenomen. En ik heb... Ja, de tijd gaat dringen. Ik denk dat ik nog 2 of 3 kan draaien. Eerst Jeff Beck featuring Rod Stewart met Beck's Bolero. Even kijken of ik ook een jaartal heb. Ja, dat is 67.

Ja, Jeff Beck was iemand die echt met muziek experimenteerde. En ook veel mensen daarvoor wist te strikken. Onder andere Rod Stewart. Het nummer heet Beck's Bolero. En ja, dan kom ik nu bij een zangeres, Lulu. Ooit getrouwd met ex-BG, of Weilen BG, Morris Gibb. Zij zingt The Boat That I'll Row.

Lulu met The Boat That I Row. En ik heb nog één nummer. En dat is het nummer van Billy J. Kramer en de Dakotas. From a Window heet dat. En het is van Paul McCartney en John Lennon. Ik weet niet of ze het zingen of dat instrumentaal is. Maar bedankt voor het luisteren. In ieder geval, volgende week ben ik er weer met een nieuw hitdossier. Tot dan!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft officieel naar buiten gebracht dat keeper Tjark Ernst naar Rotterdam komt. Gisteren werd hij al medisch getest. De 23-jarige keeper komt van Hertha BSC en tekent een 4-jarig contract. Ernst speelde vooral op het tweede niveau in Duitsland. Ook zat hij in meerdere nationale jeugdelftallen. Bij Feyenoord kreeg hij rug nummer 1. Het moederbedrijf van ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. Van der Most was de ondernemer die in Rotterdam-Zuid een pretpark wilde openen. Van der Most heeft zelf een faillissement aangevraagd. Vorige maand liet hij weten dat de schulden waren opgelopen tot 50 miljoen euro. In Van der Most topholding zaten nog 7 tot 8 bedrijven. Volgens de ondernemer blijven de schuldeisers maar komen. De inboedel van Rivoli, het pretpark, werd een paar maanden geleden nog geveild voor 6,5 miljoen. De omstreden asielzoekerscentra van de gemeente Molenlanden gaan komen in Bleskensgraaf in Hoogblokland. Tegen de komst van de centra was veel protest. In Bleskensgraaf komt nu een opvang van 125 mensen. Die moet de huidige noodopvang gaan vervangen. In Hoogblokland gaat het om 150 plekken. Daarmee voldoet de gemeente aan de eisen van de spreidingswet. Eerder waren ook al locaties in beeld bij Nieuw-Lekkerland en bij Arkel. Eerder dit jaar braken er nog rellen uit rondom een gemeenteraadsvergadering over de AZC's. Twee jongens van 18 jaar zijn aangeklaagd voor het veroorzaken van een brand in zuidoosten van Parijs. Een van hen zit bij de vrijwillige brandweer. Die vrijwilliger die zou eerder hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken met een aansteker en benzine. Later zou hij die verklaring hebben ingetrokken. Hij is geschorst bij de vrijwillige brandweer, waar hij nog geen jaar actief was. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Die zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Bij de brand is 4000 voetbalvelden aan bosgebied in vlammen opgegaan. Dan nog het weer in onze regio. Droog, vrij veel zon. Temperaturen 25 tot 28 graden. Morgen opnieuw vrij veel zon. Dan koelt het wel iets af ten opzichte van vandaag. Dan wordt het 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Say goodbye.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimp aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Carolina van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van donderdag 16 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar af en toe trekken ook wolkenvelden over. Het blijft overal droog en er waait een matige wind, windkracht 3 tot 4, uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uitkomen rond de 27 graden. De komende avond en nacht is het droog, zijn er opklaringen en wolkenvelden en het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen de zonnige periode met een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en uit die hoek wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 23 tot 24 graden. Op zaterdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Zaterdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zondag een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt. Er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Het koelt in de nacht af naar ongeveer 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel. La, la, la.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 2 Rotterdammers aangehouden voor een ontvoering in Amsterdam. Getuigen zagen gisteravond iemand in een auto gedwongen worden. Agenten aan de andere kant van de stad zagen de wagen een tijdje later rijden en gingen erachteraan. Toen de auto stopte, loste de politie waarschuwingsschoten, waarna aan de ontvoering een einde is gekomen. De ontvoerde man bleek ongedeerd. De Rotterdammers van 24 en 35 jaar zitten vast. Justitie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar het failliete crypto-platform Knaken, bekend als voormalig sponsor van Feyenoord. Volgens justitie is 7 miljoen euro van klanten er ook opgegaan. Ruim een maand geleden gingen de app en de website van Knaken opeens op zwart. De naar schatting 30.000 klanten van het cryptobedrijf konden niet langer bij hun geld. Daarop vroeg justitie het faillissement aan. Knaken kwam onder meer in de problemen doordat cryptobedrijven door nieuwe Europese regels een vergunning nodig hadden. Knaken had die niet en kon ook niet aan de eisen voldoen. De gemeente Rotterdam gaat mensen beboeten die zich 's nachts in de Esch ophouden zonder dat ze er iets te zoeken hebben. Er is een gebiedsverbod ingesteld met als doel om de overlast in de wijk tegen te gaan. Bewoners hadden op de maatregelen aangedrongen. Vooral aan het water is er veel overlast van racende en hangende jongeren. Alleen mensen die in het gebied wonen, sporten of werken mogen nog in het gebied de Esch komen. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Al sinds 1 juli dreigt het tekort, maar nu is het dan zover. De waterstanden in de grote rivieren zijn opvallend laag voor de tijd van het jaar. Het regent nauwelijks en er is ook weinig neerslag in de verwachting. Nu er een watertekort is uitgeroepen, moeten waterbeheerders keuzes gaan maken over de verdeling van het water. Daarbij geldt dat natuur, drinkwater en de veiligheid van onder meer dijken voorrang krijgen op landbouw, scheepvaart en recreatie. Het weer vanmiddag nog vrij warm, met temperaturen tot 27 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 17 graden. De wind draait van noordoost naar noordwest. Morgen betekent dat een beduidend minder warme dag met 24 graden. Het is wel zonnig en het blijft droog. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 16 juli. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar af en toe trekken ook wolkenvelden over. Het blijft overal droog en er waait een matige wind, windkracht 3 tot 4, uit een noord-noordoostelijke richting. De maximum temperatuur kan vanmiddag nog uitkomen rond de 27 graden. De komende avond en nacht is het droog, zijn er opklaringen en wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen de zonnige periode met een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en uit die hoek wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 23 tot 24 graden. Op zaterdag een afwisseling van zon- en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Zaterdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zondag een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden. De maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt. Er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Het koelt in de nacht af naar ongeveer 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Nederland heeft officieel een watertekort. De waterstanden in de grote rivieren zijn laag, waardoor er te weinig water is om aan alle behoeften te voldoen. Rijkswaterstaat overweegt om de stuw bij Hagestein iets open te zetten, waardoor water via de Lek naar West-Nederland stroomt. Dat moet helpen bij het terugdringen van zout water. Ook waterbeheerders komen nu in actie. Zij moeten keuzes maken om het beschikbare water te verdelen. De keuzes vallen per regio anders uit. Afgesproken is dat drinkwater, natuur en veiligheid voorrang krijgen boven landbouw, scheepvaart en recreatie. De verwachting is dat het tekort nog zeker de hele maand aanhoudt. Er zit nauwelijks regen in de verwachting. Mensen met een variabel gascontract zijn in een paar maanden tijd fors meer gaan betalen. Blijkt uit cijfers van de autoriteit Consumentenmarkt. Sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran in februari zijn de prijzen met 12% omhoog gegaan. Lange tijd leken de tarieven van variabele contracten constant te blijven, maar dat kwam omdat leveranciers die niet vaker dan 4 keer per jaar aanpassen. En nu de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt, ontkomen de bedrijven niet aan prijsaanpassingen. De prijzen voor elektriciteit stijgen minder hard. En dat komt omdat door de energietransitie minder aardgas nodig is voor het opwekken van stroom. De hoofdverantwoordelijke voor het instorten van de Morandi-brug in Genua in Italië moet 12 jaar de cel in. De rechter in Italië houdt de beheerder van de brug verantwoordelijk voor de 43 doden die vielen toen in 2018 de brug het begaf, na tientallen jaren van achterstallig onderhoud. Bestuurders die het onderhoud aan de brug hadden moeten uitvoeren kregen straffen tot 11 jaar cel. In totaal stonden 59 mensen terecht voor meervoudige dood door nalatigheid, overtreding van de verkeersveiligheidsregels en plichtsverzuim. Als alles goed gaat, komt rond 4 uur in het Zeeuwse Stavenisse de molen aan die afgelopen maand is opgeknapt in Schiedam. Een ponton met daarop delen van de molen is vanochtend op transport gegaan in Schiedam, getrokken door 2 stoomsleepboten. Er is gekozen voor transport over water omdat de wegen in Stavenisse te smal zijn. Maandag wordt het ponton gelost. Het water is dan hoog genoeg naar verwachting voor de kraan die nodig is om de molen uit te laden. Het weer, het is voorlopig de laatste warme dag. Het is 27 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht helder. Dan koelt het af naar 17 graden. Morgen overwegend zonnig en droog, maar de wind is gedraaid naar het noordwesten. Dat betekent andere temperaturen met maxima van 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat ruim 275 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum ben je echter al 20 minuten extra kwijt tussen knooppunt Del en Arkel. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is aan 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat inmiddels ruim 340 kilometer file. De A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch staat 14 kilometer daarvan tussen Utrecht en Everdingen. Dat kost je 20 minuten extra, dat komt door de werkzaamheden. Dan de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. 20 minuten vertraging. A16 vanuit Breda naar Rotterdam, een half uur langer onderweg tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel ben je ook een half uur extra kwijt. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook. Verkeer van Eindhoven naar Tilburg rijdt echter de pest om via Den Bosch over de A2 en de N65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's go, girls.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Alleenstaanden en stellen zonder kind krijgen in onze regio de meeste inkomenstoeslag in Alblasserdam, blijkt uit cijfers van het Instituut voor Publieke Economie. Alleenstaanden met een smalle beurs kunnen er rekenen op €635 toeslag en stellen zonder kind op ruim €900. Alblasserdam staat daarmee op de 5e plaats van heel Nederland. In het naastgelegen Molenlanden krijgt een alleenstaande ruim €200 minder en stellen zonder kind bijna €400 minder. Elke gemeente vult sinds 2015 zijn eigen armoedebeleid in. Mensen met lage inkomens zijn daardoor sterk afhankelijk van de plaats waarin ze wonen. Het Nibud pleit ervoor om meer landelijke regels te stellen, zodat mensen overal recht hebben op dezelfde basisvoorzieningen. De overheid doet te weinig om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. Ook voor de kinderen die van hun moeders werden gescheiden blijven in de kou staan. Dat schrijft het bureau Clara Wichman dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin deze maand nog excuses aan, maar die zijn alleen geloofwaardig als de overheid laat zien dat naar de gedupeerden is geluisterd, zegt het bureau. Duizenden vrouwen moesten in de periode tussen 1956 en 1984 een pasgeboren baby afstaan. Dat gebeurde onder druk van de familie, de kerk en instanties als de Raad voor de Kinderbescherming. Pas tientallen jaren later is duidelijk geworden hoe vaak dit gebeurde en wat het teweegbracht bij de moeders en hun kinderen. Mensen met een variabel gascontract zijn in een paar maanden tijd fors meer gaan betalen, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consumentenmarkt. Sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran in februari zijn de prijzen met 12% omhoog gegaan. Lange tijd leken de tarieven met van variabele contracten constant te blijven, maar dat kwam omdat leveranciers die niet vaker dan 4 keer per jaar aanpassen. Maar nu de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt, ontkomen de bedrijven niet aan prijsaanpassingen. De prijzen voor elektriciteit stijgen minder hard. En dat komt doordat door de energietransitie er minder aardgas nodig is voor het opwekken van stroom. Als alles goed is gegaan, is rond 4 uur in het Zeeuwse Stavenisse de molen aangekomen die afgelopen maanden is opgeknapt in Schiedam. Een ponton met daarop delen van de molen is vanochtend in Schiedam op transport gegaan, getrokken door 2 stoomsleepboten. Er is gekozen voor transport over water omdat de wegen in Stavenisse te smal zijn. Maandag wordt het ponton gelost. Het water is dan hoog genoeg voor de kraan die nodig is om de molen uit te laden. Het weer, het is voorlopig de laatste warme dag. 27 graden aan zee, een paar graden koeler. Vanavond en vannacht koelt het af naar 17 graden. Morgen, net als vandaag, overwegend zonnig en droog. Maar de wind is gedraaid en dat betekent lagere maxima van 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 340 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Eindhoven-Utrecht voor het knooppunt Empel een kwartier extra. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein 13 kilometer. En dan kan je een uur extra voor uittrekken. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. A44 naar Amsterdam tussen Warmond en Kraagdorp 3 kilometer en een kwartier extra door een ongeluk. En werkzaamheden bij Venlo op de A73 richting Nijmegen zorgen ook voor een kwartier vertraging tussen Beesel en knooppunt Tiglia. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Goedemiddag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimp aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Carolina van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. Er windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is aan 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hendrikido Ambacht en het Terbrechtseplein. Diezelfde A16, maar dan richting Breda tussen Berkel en Roderijs en de Rottermeerentunnel. 20 minuten extra. Dat komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A44 naar Amsterdam zorgt voor een kwartier vertraging bij Kaagdorp. En op de A73 richting Nijmegen heb je tussen Bezel en Bijlveld 10 minuten vertraging. En verderop tussen Vierlingsbeek en Haps doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een massagesalon in Rotterdam heeft een masseur begin dit jaar terecht op straat gezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag, heeft de rechter bepaald. Drie vrouwen zeggen dat hij zonder toestemming hun intieme delen had aangeraakt. De masseur was nog maar net in dienst van de salon in Rotterdam. Hij was het niet eens met zijn ontslag en eiste een schadevergoeding, maar de rechter heeft daar korte metten mee gemaakt. In plaats van een ontslagvergoeding te krijgen, moet de man de salon betalen voor verlies- en reputatieschade, zegt de rechter. Een brand in een brommobiel in Rozenburg is overgeslagen naar een huis. De gevel van het huis aan de Reigerhof heeft daar een korte tijd in brand gestaan. Onder meer de voordeur en de kozijnen hebben vlam gevat. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer had het vuur snel uit. De bewoonster kon op tijd met haar katten het huis uitkomen. Hoe de brand in de elektrische brommobiel in Rozenburg is ontstaan is niet bekend. De vakbonden bereiden stakingen voor in het streekvervoer. Nu de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn stuk gelopen. FNV en CNV eisen 6% meer loon en automatische prijscompensatie. Ook moeten de voorstellen van de OV-bedrijven van tafel voor meer flexibele inzetbaarheid van het personeel. Als de bedrijven niet inbinden, gaan de bonden in september in gesprek met de werknemers over acties. De cao in het streekvervoer geldt voor 13.000 chauffeurs, machinisten, conducteurs en technisch personeel. De vorige cao liep 1 juli af. De hoofdverantwoordelijke voor het instorten van de Morandi-brug in Genua moet 12 jaar de cel in. De rechter in Italië houdt de beheerder van de brug verantwoordelijk voor de 43 doden die vielen toen in 2018 de brug het begaf na tientallen jaren van achterstallig onderhoud. Bestuurders die het onderhoud aan de brug hadden moeten laten uitvoeren kregen straffen tot 11 jaar. In totaal stonden 59 mensen terecht voor meervoudige dood door nalatigheid, overtreding van de verkeersveiligheidsregels en plichtsverzuim. Het weer, het is voorlopig de laatste warme dag. 27 graden is nu nog, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het af naar 17 graden. En morgen is het opnieuw zonnig en droog, maar door de gedraaide wind minder warm dan vandaag, 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 280 kilometer file. Werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Dus onder andere druk door wegwerk rond Rotterdam, Velzen en bij Venlo. En de A28, daar staat het ook helemaal vast. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor de keteltunnel bijna een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur extra. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. En in die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Er staat een busje met aanhanger in brand op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken is de weg afgesloten. En een vrachtwagen met pech op de A59 Zierikzee Den Bosch zorgt bij Ter Heide voor een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Carolina van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige periode met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is aan 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je voor het knooppunt Empel een kwartier vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam doe jij voor het Terbrechtseplein 20 minuten langer over. Dan de A28 Utrecht-Zwolle. Die is bij knooppunt Hoevelaken dicht. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een autobrand. En de A59 Zierikzee-Den Bosch bij Ter Heide. 5 minuten vertraging. Heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan. De weg is zojuist weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Architect Francine Hoebe is optimistisch over de toekomst van de verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Gisteren werd bekend dat er geen aannemer is gevonden die het werk wil doen voor het geld dat beschikbaar is. De gemeente, de architect, geldschieter, droom en daad en de aannemer gaan nu in overleg. Volgens Hoebe is de sfeer goed. Dat de aanbesteding zoveel hoger uitvalt dan gedacht komt doordat er met maar één aannemer wordt gesproken. De bouwkosten de afgelopen tijd verder zijn gestegen en doordat de bouw complex is door veel ondergrondse werkzaamheden. Volgens de architect is het geen uitgemaakte zaak dat het ontwerp voor het vernieuwde Boijmans nu gaat worden uitgekleed, maar uitgesloten is het ook niet. Een massagesalon in Rotterdam heeft een masseur begin dit jaar terecht op straat gezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de rechter bepaald. Drie vrouwen zeggen dat hij zonder toestemming hun intieme delen had aangeraakt. De masseur was nog maar net in dienst van de salon in Rotterdam. Hij was het niet eens met zijn ontslag en eiste een schadevergoeding, maar de rechter heeft daar korte metten mee gemaakt. In plaats van een ontslagvergoeding te krijgen, moet de man de salon betalen voor verlies en reputatieschade. Schaatsbaan Rotterdam wordt op de nieuwe plek bij Rotterdam Die Hague Airport groter, krijgt meer voorzieningen en kan langer open. Er komt plek voor shorttrack, ijshockey en meer horeca. Vandaag werd bekend dat Schaatsbaan Rotterdam en het vliegveld een intentieverklaring hebben ondertekend voor een tijdelijke ijsbaan op het parkeerterrein van de luchthaven. En daar op dat terrein moet nog wel het nodige gebeuren, zegt Thijs Nederlof van Schaatsbaan Rotterdam.
2: De parkeerplaats wordt het komende jaar nog flink onder handen genomen. Gaat op de schop en wordt eigenlijk een soort van bouwklaar gemaakt voor Schaatsbaan Rotterdam. Dus dat we daar elk jaar op een veel makkelijkere en betere manier, en vooral efficiëntere manier ook, die baan kunnen optuigen en ook weer afbreken. En dat we daar gewoon een mooie ijsvloer kunnen plaatsen. Dus in alle opzichten gaan we er echt op vooruit. Niet alleen in bouwen, maar ook gewoon in exploiteren, in tijd. Dus we in plaats van 3 maanden open, kunnen we eigenlijk 4 maanden open. Dus we kunnen nog veel meer schaatsliefhebbers blij maken.
1: De mensen achter Schaatsbaan Rotterdam zijn al jaren op zoek naar een nieuwe plek. Ze zitten nu nog bij hockeyvereniging Leonidas. Eind 2028 zou de verhuizing naar Rotterdam Die Hague Airport een feit moeten zijn. Het weer vanavond en vannacht het helder. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is het overwegend zonnig. Droog, iets minder warm dan de afgelopen dagen. 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dennis Mooij van de ANWB. De files nemen vlot af. Alleen op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle heb je nog noemenswaardige vertraging. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Heeft daar een busje met aanhanger in brand gestaan. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Je kan er inmiddels langs via de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

discover that

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimp aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Architect Francine Hoebe is optimistisch over de toekomst van de verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Gisteren werd bekend dat er geen aannemer is gevonden die het werk wil doen voor het geld dat beschikbaar is. De gemeente, de architect, geldschieter, droom en daad en de aannemer gaan nu in overleg. Volgens Hoebe is de sfeer goed. Dat de aanbesteding zoveel hoger uitvalt dan gedacht komt doordat er met maar één aannemer wordt gesproken. De bouwkosten de afgelopen tijd verder zijn gestegen en doordat de bouw complex is door veel ondergrondse werkzaamheden. Volgens de architect is het geen uitgemaakte zaak dat het ontwerp voor het vernieuwde Boijmans nu gaat worden uitgekleed, maar uitgesloten is het ook niet. Een massagesalon in Rotterdam heeft een masseur begin dit jaar terecht op straat gezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de rechter bepaald. Drie vrouwen zeggen dat hij zonder toestemming hun intieme delen had aangeraakt. De masseur was nog maar net in dienst van de salon in Rotterdam. Hij was het niet eens met zijn ontslag en eiste een schadevergoeding, maar de rechter heeft daar korte metten mee gemaakt. In plaats van een ontslagvergoeding te krijgen, moet de man de salon betalen voor verlies- en reputatieschade. Schaatsbaan Rotterdam wordt op de nieuwe plek bij Rotterdam Die Heek Airport groter, krijgt meer voorzieningen en kan langer open. Er komt plek voor shorttrack, ijshockey en meer horeca. Vandaag werd bekend dat Schaatsbaan Rotterdam en het vliegveld een intentieverklaring hebben ondertekend voor een tijdelijke ijsbaan op het parkeerterrein van de luchthaven. En daar op dat terrein moet nog wel het nodige gebeuren, zegt Thijs Nederlof van Schaatsbaan Rotterdam.
2: De parkeerplaats wordt het komende jaar nog flink onder handen genomen. Gaat op de schop en wordt eigenlijk een soort van bouwklaar gemaakt voor Schaatsbaan Rotterdam. Dus dat we daar elk jaar op een veel makkelijkere en betere manier, en vooral efficiëntere manier ook, die baan kunnen optuigen en ook weer afbreken. En dat we daar gewoon een mooie ijsvloer kunnen plaatsen. Dus in alle opzichten gaan we er echt op vooruit. Niet alleen in bouwen, maar ook gewoon in exploiteren, in tijd. Dus we in plaats van 3 maanden open, kunnen we eigenlijk 4 maanden open. Dus we kunnen nog veel meer schaatsliefhebbers blij maken.
1: De mensen achter Schaatsbaan Rotterdam zijn al jaren op zoek naar een nieuwe plek. Ze zitten nu nog bij hockeyvereniging Leonidas. Eind 2028 zou de verhuizing naar Rotterdam Die Heek Airport een feit moeten zijn. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is het overwegend zonnig. Droog, iets minder warm dan de afgelopen dagen. 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Vlammer, Malam, Pedenga, Pedenga, Jan Kogemaat, een hele goede avond en welkom bij deze uitzending. Normaal hoort u de begintune, maar die ben ik vergeten. Maar dus vandaar dat we begonnen zijn met Kuyakini van de band Halma Hera. Maar we gaan in ieder geval een mooi begin maken van vanavond.
1: U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Kapelle.
0: Want dit jaar is natuurlijk een bijzonder jaar, 75 jaar Molukkers in Nederland. En op 21 juni afgelopen 21 juni heeft premier Jetten excuses gemaakt richting de Molukse gemeenschap, aan de Molukse gemeenschap na 75 jaar. En daarover staan in verschillende media uiteraard breed uitgemeten wat er allemaal gezegd is. En ik ga in ieder geval vanuit moza.nu een bericht van toen even met u doorlezen. Premier Rob Jetten heeft zondag 21 juni namens de Nederlandse regering historisch excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald. Hij deed dat bij de inhuldiging van het Nationaal Molukse Monument Oelukora aan de Lloydkade in Rotterdam. In zijn toespraak bood Jetten excuses aan voor onder meer het harteloze en eerloze ontslag van de Molukse militairen, de gebrekkige opvang en huisvesting en het in de steek gelaten worden. De aanwezigen, onder wie Molukkers van de eerste generatie, reageerden met applaus en gejuich. De premier opende met het verhaal van een hoogbejaarde Molukse oma die in 1951 als kind in Nederland aankwam. Op de vraag wat ze nog hoopte mee te maken antwoordde zij: het zou fijn zijn als ze ons echt gaan zien. Daarop sprak Jetten de gemeenschap toe met de woorden: u wordt gezien, die hij als centrale boodschap van zijn toespraak benoemde. Volgens Jetten krijgen de excuses pas betekenis door de daden die erop volgen. Hij kondigde aan uitvoering te gaan geven aan een eerder aangenomen Kamermotie, waarin wordt opgeroepen tot onafhankelijk onderzoek. Hoe het vervolg er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Volgens de premier heeft de Molukse gemeenschap daarin zelf een belangrijke stem. Tijdens de openingsceremonie spraken naast premier Jetten ook burgemeester Carola Schouten van Rotterdam en Kapalanagara John Watiliti. Veel Molukse beroepsmilitairen vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949 aan de Nederlandse kant in het voormalig koloniale leger. Na de oorlog mochten zij van de Indonesische regering niet terug naar de Molukken. In 1950 was een nieuwe Molukse republiek uitgeroepen. De Indonesische regering was bang dat de getrainde Molukse soldaten voor deze nieuwe vrije staat zouden vechten. In Nederland haalden Molukkers, veelal militairen en marinemannen, met hun gezinnen in 1951 hierheen. Eenmaal in Nederland werden ze ontslagen en ondergebracht in voormalige kampen als Westerbork en Vught. De bedoeling was dat zij maximaal een half jaar zouden blijven. En er zijn ook een aantal reacties uit de gemeenschap hierin opgenomen. En in de Molukse gemeenschap overheerste vooraf een dubbel gevoel over de excuses die al geruim een week werd verwacht. Aan de ene kant prachtig, maar ook te laat. Iets wat regelmatig gezegd werd. Veel mensen in de Molukse gemeenschap pleiten voor borging van de gedeelde geschiedenis in het Nederlandse onderwijs. Maar duidelijkheid over de rol van Nederland in de decolonisatie van voormalig Nederlands-Indië en concrete hulp voor de Molukken. Al dus het bericht op moza.nu met betrekking tot 21 juni. De excuses die Rob Jetten heeft gemaakt namens de Nederlandse regering. Onlangs is er een nieuw nummer uitgebracht van Willy Sopokua en de Palita Project. En in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland hebben ze dit nummer geschreven. Ze hebben nog niet in Nederland kunnen zingen, omdat ze niet op tijd waren, helaas. Maar ik hoop wel dat ze deze periode dit nog live gaan brengen aan ons hier in Nederland. Het nummer heet Kota Inten, in het kader van Tujuh Buletang, Orang Maluku di Tanah Belanda.

Willy Supercua en Palita Project met het nummer Kota Inten, genaamd in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland. Dit is een project die ondersteund wordt door Siafran Events. We gaan straks nog even kijken wat er nog meer uiteraard geschreven is of wat er nog aan gaat komen. Want er zijn natuurlijk evenementen die eraan gaan komen waar al programma's van bekend zijn. Daar gaan we straks met u doornemen. Voor nu gaan we even luisteren naar Kapitang met Maluku Setungu.

Kapitang met Maluku Setungu. En we gaan even kijken naar de agenda. Want volgende week zaterdag, ja, dan is het volgende week zaterdag 25 juli, de Molukse dag op het Kwaku Summer Festival in Amsterdam. Nelson Mandela Park weer. En dit jaar in het teken van 75 jaar Molukse aanwezigheid in Nederland. Met onder andere optredens van Masada, Moluccan Soul, Oceanics, Miguel Keidel, Jessica Manubuti, Rafa en Nani. En de Molukse culturele parade. Die zal weer gaan plaatsvinden met onder andere de groepen Menari Group, Ina Ama, Tifa Bunyi, Limaditi, Oyale, Manawa, Leanusa, Menari Hutumuri, Jujaru Maluku. En de DJ's DJ Isaac Blaze, DJ Mike Rock, DJ Johan. Roy Tomori en Amanda zullen optreden. Sil en Den, Huturua en de Maluku Hip Hop Tanman. En uiteraard ook meer acts op de Party Crew Stage en Da Black. De hosts van die dag, dat zijn mijn persoon, Andrew Roos en Joe Passanea in de Pompeia Tent. En ik op op de waterkant, zo heet het podium. Maar er is ook nog andere programmering, zie ik hier. In de theaterzaal, ook op 25 juli, is er van 3:15 tot 4 Sabar te zien. Van 6:15 tot 7:30 Delta Dua en Aquarius. In Studio 1, zo noemen ze dat, van 4:00 tot 6:50 Burtemu bij Leo. In Studio 2 doorlopend de film Mamaku. In Studio 3 van 3:30 tot 5:00 Molukkers identiteitskaarten. In de foyer is er van 2:00 tot 7:00 de Belmer Bookstore. Van 2:00 tot 7:00 ook Marinho Magazine aanwezig. En een expositie van 2:00 tot 7:00 van Joram de Kok. En op het buitenplein is er van 2:00 tot 7:30 DJ Sunny Jansen en DJ In Black We Trust. Of In Black We Trust, zo zie ik het in ieder geval. Van 6:50 tot 7:00 de ceremonie Menari afsluiting. En op het buitenterras is van 2:00 tot 6:00 Molukse vliegers maken. Dus dat is ook allemaal nog te doen op de Molukse dag op het Kwaku Summer Festival op 25 juli aanstaande. Check voor meer informatie uiteraard en kaartjes op kwakufestival.nl voor de timetable en dat soort dingen meer. En dan gaan we straks nog een beetje verder kijken wat er nog meer te doen is, want dan is er hier in Krimpen ook wat te doen. Voor nu gaan we luisteren naar muziek en dat is Pantai Rindu van Santi Manubuti.

Ja, dat was Santi Manuputi. Zo. En we gaan even kijken wat er meer voor in uw agenda staat uiteraard vandaag. Want we hebben de Passar Maluku Krimpen uiteraard ook weer op zaterdag 1 augustus aanstaande. Met muziek, dans, foodcourt en markt uiteraard. Met onder andere optredens van Maurice and Friends, Oceanics, Something Fresh, Tifa Bunyi, Lagu Timor Sessions, DJ Kissy, Manadi Krimpen, Daratoko Almahera, Manawa Lenusa en dansgroep Araya. Dit alles weer in en om de Molukse wijk in Krimpen. Dus bij het stichtingsgebouw en bij het kerkgebouw om precies te zijn. En alles wat ertussen zit is uiteraard markt. Voor nu heb ik nog een lied klaarstaan van de band Oceanics. Die is wel bekend inmiddels. En dit is een lied featuring Vanessa Alpotila en een product Timor Melanesia. Dus geniet van dit lied om vast een beetje in de stemming te komen voor de aankomende festivals die gaan komen. En we kijken dadelijk nog iets verder vooruit. Want dan heb je op 15 en 16 augustus ook nog een tweedaags festival, maar daar zo meteen meer over.

dat was een lied van Oceanics en hoe heet het ook weer? Vanessa Alpetila. Moest even de naam even erbij zoeken weer. Eens even kijken, want ik had al gezegd dat we inderdaad wat verder vooruit kijken, ook naar 15 en 16 augustus. Want dan is er een tweedaags event, de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Dat is even kijken in het eiland in Amsterdam, waar vorig jaar ook de Pacific Roots Fest waren gehouden. En ik zal even kijken of er al wat meer informatie over bekend is. Inmiddels op de Facebookpagina van Tifa Magazine is uiteraard meer informatie te vinden. Even kijken, de Pacific Roots Fest komt er deze zomer weer aan, bekend om zijn warme en gemoedelijke, maar ook relaxte eilandsfeer. Het festival combineert ontspanning met levendige cultuur. En tijdens dit evenement staat de cultuur van de eilanders uit de Stille Oceaan centraal, met traditionele tatau-artiesten, muziek, dans en diverse foodtrucks. Met onder andere Lepani, Oceanics, Lady Chaka en nog veel meer. Het event is inmiddels uitgegroeid tot een tweedaags weekendfestival op 15 en 16 augustus in het eiland in Amsterdam. Ze hebben hier een korte promofilm online gepost op de Facebookpagina van

Dat is een introductiefilm van Lepani, die vorig jaar ook te gast was op de Pacific Roots Fest in het eiland Amsterdam. Daar hebben verschillende artiesten op getreden in ieder geval. Een mooi festival, nu meerdaags. Dus zeker de moeite waard om daar te gaan kijken. Want ook van de broeders en zusters van Timor-Leste zijn aanwezig op de Pacific Roots Fest. In dit geval de Klamar Band van Timor-Leste, die ook aanwezig zullen zijn. En verder de Tahitiaanse Tatau van de Immens is van immens belang. Het is een historische bron van het moderne woord tattoo. De tattoo is veel meer dan lichaamsversiering. Het vormt een onuitwisbaar archief van de cultuur van de volkeren in de Stille Oceaan. De oorsprong van deze tatoeagekunst in de regio gaat meer dan 2000 jaar terug. De term tatoeage is zelfs rechtstreeks afgeleid van het Tahitiaanse woord tattoo. De Tahitiaanse tatoeëerder Kola Tatau presenteert de cultuur van Tahiti tijdens de Pacific Roots Fest op 15 en 16 augustus. En bezoekers kunnen in de speciale tattoo area van het festival terecht voor een traditionele Tahitiaanse tatau. Kola Tatau is een gerenommeerde tatoeëerder uit Tahiti. Gespecialiseerd in authentieke en traditionele Polynesische tatoeages. Hoewel hij oorspronkelijk uit Tahiti komt, werkt en reist hij internationaal. Hij heeft onder meer een studio in Frankrijk en is een veelgevraagde gast op internationale tattoo-conventies. Hij is tevens een van de organisatoren van Fabulous Tiki Weekend, ook bekend als Fabulous Tiki Weekend. Een grote Franse conventie en festival dat volledig in het teken staat van de Polynesische cultuur. Hier komen tientallen tatoeëerders, traditionele dansers, ambachtslieden en foodtrucks samen. Tahiti heeft een heropleving van tatoe, waarbij mensen van heinde en verre komen om zich te laten tatoeëren door de kunstenaars die de traditionele technieken gebruiken. Tijdens Pacific Roots Fest kunt u daarom niet alleen kennis maken met traditionele tatoeëerders, maar ook zelf een authentieke tatoe laten zetten. En verder zullen er op de Facebookpagina van Tifa Magazine veel meer aankondigingen komen. Van onder andere 25 juli, de Melukse dag op Kwaku. Maar ook zeker voor de Pacific Roots Fest in het eiland in Amsterdam ook. En verder is natuurlijk ook nog een afterparty van de Melukse dag op 25 juli. En dat is ook allemaal weer in... In Amsterdam allemaal plaats. Vindt het allemaal weer plaats. Er zijn heel veel informatie op die pagina. Dus ik zou zeggen, check de Facebookpagina van Tifa Magazine voor meer informatie over alle artiesten. Alle informatie over beide festivals die gaan komen. En wie er allemaal waar en wanneer optreden. Voor nu gaan we luisteren naar een welbekend lied. In dit geval van de Black Brothers met het lied Sajojo.

gouden ouwe van Black Brothers met het nummer Sa Jojo. En we gaan even kijken, want we hebben nog wat andere liederen voor u klaarstaan. Maar nog even een terugblik. We hebben dus 25 juli de Molukse dag op Kwaku, Amsterdam. 1 augustus heb je de Pasar Maluku in Krimpen hier. Met allemaal steentjes, bands, optredens van dansgroepen. Vooral voldoende eten en kraampjes om te bezoeken. En 15 en 16 augustus Pacific Roots Fest in Amsterdam, het eiland. Dus ik zeg, maak een mooi plan om daarbij eventueel aanwezig te zijn. En voor nu gaan we luisteren naar een lied van Boran Sopokua, Bita Jua, een productie van Ensis Siaya.

Bet X Jua, Boran Sopakua. Een productie van Ensis Siaya. En ik had nog een heel ander nummer gevonden. Dat is een beetje een soul-nummer van Moloka Soul Parshapa Lai, heet het nummer. Ik heb het nooit eerder gehoord, maar ik ben benieuwd of u het wat vindt. Geniet even dit laatste paar minuten. We krijgen een deel te horen, want zometeen zijn we alweer aan het einde van dit uur. Parshapa Lai van Moloka Soul.

Ja, met nog een stukje van Molokka Soul, Pas Hapalei, sluiten we dit uur af. En ik zou zeggen, blijf ook na het nieuws luisteren met nog meer Lagu Lagu om deze mooie avond. En ik zou zeggen, over 2 weken zijn we weer. Sampi Jumpa, Amato. En voor de scholieren die aankomende vrijdag vakantie hebben en misschien al op vakantie gaan, een mooie zomervakantie en veilig en wel weer terug hier in de omgeving en in Krimpen. Sampi Jumpa, tot zometeen na het nieuws. U luistert naar het Molukse uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Alleenstaande en stellen zonder kind krijgen in onze regio de meeste inkomenstoeslag in Alblasserdam, blijkt uit cijfers van het Instituut voor Publieke Economie. Alleenstaanden met een smalle beurs kunnen rekenen op €635 toeslag. Stellen zonder kind op ruim €900. Alblasserdam staat daarmee op de vijfde plaats van heel Nederland. In het naastgelegen Molenlanden krijgt een alleenstaande ruim €200 minder en stellen zonder kind bijna €400 minder. Elke gemeente vult sinds 2015 zijn eigen armoedebeleid in. Mensen met lage inkomens zijn daardoor sterk afhankelijk van de plaats waar ze wonen. De overheid doet te weinig om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. Ook de kinderen die van hun moeders werden gescheiden blijven in de kou staan, schrijft het bureau Clara Wichman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin deze maand nog excuses aan, maar die zijn alleen geloofwaardig als de overheid laat zien dat naar de gedupeerde is geluisterd, vindt het bureau. Duizenden vrouwen moesten in de periode tussen 1956 en 1984 hun pasgeboren baby's afstaan. Dat gebeurde onder druk van de familie, de kerk en instanties als de Raad voor de Kinderbescherming. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens en daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om de open grens tussen het zelfbesturende Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, is de roep om afspraken te maken over de grens groter geworden. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu nog gaan bekrachtigen. De Amerikaanse president Trump is zondag bij de WK-finale Spanje-Argentinië. De finale is in het New Jersey Stadium net buiten New York. Morgen bezoekt Trump eerst een receptie van de Wereldvoetbalbond FIFA in de Trump Tower in New York. Trump heeft het over de meest bekeken, veiligste en succesvolste wereldbeker in de Amerikaanse geschiedenis. Er is één keer eerder een WK-voetbal voor mannen in de VS geweest. Dat was 1994. Twee keer eerder was er een WK voor vrouwen. Het weer vanavond en vannacht helder, 17 graden. Morgen zonnig, droog, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige periode met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen zo'n 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: We begonnen dit uur in de jaren 60 samen met Joe South en Games People Play.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 16 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, voedselveiligheidswetten onder druk bij de Europese Commissie. Dieren tellen mee bij rampen en crisis volgens Schiedamse Raad. En studenten brengen de Zuid-Hollandse Delta anno 2100 in beeld. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Amerikaanse country en western zangeres Jewel hoorde je uit 1998 met Hands. En daarvoor de Fat Larry's Band en Zoom. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De Europese Commissie probeert 10 voedselveiligheidswetten tegelijk te wijzigen, zonder fatsoenlijk publieksdebat of volledige effectbeoordeling. Nicole van Gemert, directeur Stichting Foodwatch, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Nicole, welkom.
2: Dank je wel.
1: Voedselveiligheid en bescherming, dat gaat over Europa, hè? Dat is een ondergeschoven kindje, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, en nu dubbel zwaar. Ja, wat in Europa zich afspeelt, daar zijn mensen zich meestal niet van bewust, hè? En het is ook een beetje ver van mijn bedshow. Mm-hmm. En daardoor is het voor Europa ook best wel makkelijk om er dingetjes doorheen te laten glippen waar het grote publiek eigenlijk geen weet van heeft.
1: Ja, maar het zijn omnibus-onderhandelingen die geweest zijn. Dus er is onderhandeld bij Europa met de bedrijven.
2: Nou, ik moet even uitleggen. De omnibus, dat is eigenlijk een pakket van allemaal versoepelingen van regels. Mm-hmm. Dus een heel groot pakket met allemaal regeltjes die als één omnibus, dus als één pakket worden behandeld in het parlement. Dus voedselveiligheid, pesticiden, diervoeding, nou ja, noem het allemaal maar op. En in plaats van dat er een debat is met het parlement per onderwerp, hebben ze nu gezegd, dit is de omnibus, dit zijn al die versoepelingen bij elkaar. En daar kunnen jullie nu ja of nee tegen zeggen. Dat is eigenlijk wat aan de hand is.
1: Er is geen hoor en wederhoor.
2: Nee, zeker niet. Nee. En natuurlijk is dat onder invloed van de lobby, hè? Want we hebben een groot probleem met pesticiden. En wat zegt de industrie? Schaf dan ook die regels af. En wat zegt Foodwatch? Joh, scherp de regels aan. Dus, maar ja, we hebben niet zo'n grote stem als de industrie in Europa, helaas.
1: Nee, dat is zo. Maar we gaan toch in gevecht?
2: Ja, zeker gaan we in gevecht. Gelukkig is het zo dat er steeds meer aandacht voor komt. We hebben echt heel veel oproer gemaakt. Hè, van jongens, kijk eens wat hier aan de hand is. Stilletjes achter gesloten deuren probeert het parlement of de Europese Commissie dit er doorheen te trekken. En je merkt nu wel dat heel langzamerhand er wat in de media aan het komen is over wat is dat nou eigenlijk, die omnibus, en waar besluiten ze nu eigenlijk over. Dus dat is goed nieuws.
1: Ja, en daar kunnen de burgers van de EU, maar zeker in Nederland, kunnen daaraan helpen, want ik hoor weer een petitie aankomen.
2: Ja, we hebben daar zeker een petitie voor. En dit is een hele goede, omdat deze petitie, soms sturen we die bijvoorbeeld naar de Europese Commissie, maar deze gaat rechtstreeks naar de parlementsleden die daarover moeten gaan stemmen.
1: Okay.
2: En die petitie die zegt eigenlijk, let op wat hier gebeurt, lees goed waarvoor je stemt, want het is zoveel dat de Europese Commissie denkt, oh, mensen zijn niet scherp genoeg om hier de details van te kunnen zien.
1: Ja, en daarnaast kun je ook nog op LinkedIn iets doen, begreep ik.
2: Ja, dat klopt. Er is een meneer, Herbert Dorfman. Dat kun je gewoon op onze website zien, hoor, hoe die heet. Dat is eigenlijk de beslissende persoon in dit omnibustraject. Dat is de persoon die de rapportage maakt voor de Europese Unie, voor het parlement, pardon. En deze man die komt uit Zuid-Tirol. Dat is eigenlijk een regio waar er heel veel problemen zijn met pesticiden. En die heeft eigenlijk alle macht in handen. Dus wij hadden bedacht, als je die man nou tankt, hè, ik weet niet of mensen weten hoe je dat doet, maar dan doe je een apenstaartje en zijn naam.
1: Yeah.
2: En je roept hem op om anders te stemmen over de omnibus. Dat is weer een hele nieuwe manier van actie voeren. En als zo'n man dan, zeg het, duizenden berichtjes krijgt, weer in zijn naam ook nog wordt getagd, ja, dan hopen we dat dat ook wel weer een effect heeft.
1: Anderssoortig dan een petitie. Dus dat is ook belangrijk.
2: Ja, omdat het wat publieker is, hè. Iedereen ziet dat.
1: Moet je die naam weten van die meneer als je op LinkedIn wil kijken?
2: Herbert Dorfman.
1: Herbert Dorfman.
2: Kan hem ook op onze website zien.
1: Oké, dan kun je even kijken op de website van foodwatch.nl en dan kom je het allemaal tegen.
2: En het allermakkelijkste is nog, als je nou gewoon naar de LinkedIn profiel gaat van Foodwatch, dat is gewoon Foodwatch, dan kun je gewoon retweeten. Dus je herhaalt gewoon ons berichtje. Okay. Dan hoef je helemaal niks meer te doen.
1: Nou, helemaal duidelijk hoe dat zit. Ga protesteren tegen wat er nu moet gebeuren over de zaken die met voedselveiligheid en bescherming van mens en milieu te maken hebben.
2: Ja.
1: Jullie zijn er in ieder geval, staan er pal voor dat dat gaat gebeuren. Maar ja, vechten tegen de Europese Unie is toch wel een dingetje, hè?
2: Ja, maar wij staan ook pal samen met de luisteraars, hè? Want die zijn ook altijd wel heel trouw in het tekenen van onze petities. Dus ook dank daarvoor.
1: Dat is ook dan weer gezegd. En dat is het mooie, dat de mens kan helpen met allerlei dingen te veranderen die veranderd moeten worden. Nicole van Gemert, directeur van de Stichting Foodwatch. Dank voor het gesprek.
3: De late avond bij Radio Capelle.

0: Even een stukje big band in de show, samen met The Manhattan Transfer en On the Sunny Side of the Street. En daarvoor Alain Barrière en Noël Cordier in Tu t'en vas uit 1975. Zometeen, dieren tellen mee bij rampen en crisis, dat zegt de Schiedamse Raad. Maar eerst is hier Jimmy Webb, een ocean in his eyes.
1: I've heard

0: jaren 70 muziek van Jimmy Webb. Ocean in His Eyes was dat. Ons volgende onderwerp. De gemeenteraad van Schiedam heeft een voorstel aangenomen om dieren op te nemen in het meerjarenbeleid van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Elise Allard, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren in Schiedam, is bij Tera Cox.
1: Welkom Elise.
2: Dankjewel.
1: Elise, de Partij voor de Dieren, is dat eigenlijk nog steeds een partij vooral voor dieren?
2: Nee, dat is veranderd. Helemaal in het begin is Partij voor de Dieren opgezet om echt aandacht te vragen voor dierenwelzijn. En gewoon om op te komen voor dierenrechten. Maar door de jaren heen is dat veranderd en komen we op voor alles wat kwetsbaar is. Dus mens, dier en natuur.
1: Mooie gedachte. En dan die eventuele rampen en crisis. Want daarmee moeten we ook bij de dieren denken. Waaraan denk jij dan? Bij welke rampen en crisis?
2: Ja, het gaat om grootschalige rampen. Dus niet als er een katje ergens in een boom zit. Dat is, dan komt wel de brandweer in de actie. Maar dat is niet een grootschalige ramp. Het gaat om rampen die de regio treffen. Grootschalige branden, overstromingen. En als voorbeeld bijvoorbeeld een aantal jaar geleden dat er overstromingen waren in Limburg. Dat zijn wanneer veiligheidsregio's in actie treden. En toen dreven ook de koeien door de rivier heen. En was er geen goed plan opgezet hoe je daarmee om te gaan. En sindsdien zijn er acties ondernomen.
1: Ja, en wie coördineert dat eigenlijk? Bij wie moet je dan aan de bel trekken om dat gedaan te krijgen?
2: Nou, in 2022 en 2023 zijn er kamermoties ingediend. En die zijn aangenomen. En minister van Justitie en Veiligheid heeft toen aangegeven, ja, ik pak die handschoen op en ik ga dat coördineren. En die heeft dat via een programma Dieren in Ramp en Crisis, heeft hij dat omlaag gebracht richting de veiligheidsregio's. En in Nederland heb je diverse veiligheidsregio's. En Schiedam valt samen met 12 andere gemeentes in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
1: En de uitvoerende tak daarvan is dan misschien wel de brandweer en de ambulances. En die moeten ook vooral een plan hebben voor dieren.
2: Ja, de veiligheidsregio, daar zitten dus die verschillende hulporganisaties. Dus de brandweer, de politie. Die zitten allemaal samen. En dat wordt dan gecoördineerd vanuit die veiligheidsregio. En wij vragen dan aandacht voor naast mensen. Neem nou ook huisdieren en wilde dieren mee.
1: Want is dat tot nu toe onvoldoende, vinden jullie?
2: Ja, dat wordt nu uitgevoerd vanuit hoogaf. En sinds 2025 zijn er al gesprekken met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om dieren mee te nemen in crisisplannen en protocollen. En de eerste stapjes zie je daar binnen. Maar we kregen een meerjaren beleidsplan voorgelegd als Schiedamse Raad. Ja, en dan viel mij op dat het woord dier niet genoemd was en dat is echt een omissie.
1: Ja, wat is precies het beleidsplan als ik me richt op die dieren? Wat willen jullie?
2: Wat wij willen is dat dieren als doelgroep structureel wordt opgenomen in dit meerjaren beleidsplan. Want dit meerjaren beleidsplan is een kader waarbinnen andere plannen worden opgezet. En als je dan een grote doelgroep mist, zoals dieren, dan wordt dat niet goed meegenomen door andere organisaties in hun plannen en protocollen. En dat willen wij voorkomen. En zeker omdat de ontwikkeling al is ingezet, is het vreemd dat het niet staat opgenomen. En wij als Schiedamse Raad hebben dus aangegeven, de burgemeester gaat over de veiligheid, of die zit in de veiligheidsregio als vertegenwoordiger van Schiedam. Burgemeester, neem nou alsjeblieft dit onderwerp mee en vraag of ze in het concept beleidsplan in de definitieve versie ook dieren meenemen, zodat het veel beter geborgd is.
1: Ja, en wat voor concrete situaties moeten ze nou die dieren meenemen bijvoorbeeld?
2: De veiligheidsregio gaat over alle dieren. Dus over landbouwdieren, wilde dieren, maar ook huisdieren. En we richten ons nu even specifiek op huisdieren en klein wild. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is er aangegeven dat er moet worden samengewerkt dat veiligheidsregio's moeten samenwerken met professionele dierenclubs die hen kunnen helpen met het dierenstuk. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft dus een coördinerende dierenhulporganisatie aangewezen gekregen. Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid, die is aangewezen als coördinator. En die kan als ambulance kunnen zij klein huisdier vervoeren. Maar zij zijn als coördinator. Zij kunnen niet het groot vee vervoeren. Dat moet een boer zelf moet dat regelen. En daarnaast wordt er nu ook nationaal gekeken hoe dat ook in veiligheidsplannen opgenomen kan worden. Maar wij willen daarom in dat meerjarenbeleidsplan neem in ieder geval het woord dier op. En dan kun je verder uitwerken hoe je het gaat doen met grote dieren. Grote gehoefde dieren die in het wild leven. Als er grote natuurbranden zouden zijn. Maar ook hoe je omgaat met een grote brand in een wijk. Waar huisdieren zitten. Hoe je daar dan mee omgaat.
1: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Het klinkt hartverwarmend, moet ik zeggen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Elise Allert van de Partij voor de Dieren, voor deze motie. En dat die is aangenomen is helemaal geweldig. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel.
3: Dit is de late avond van Radio Capelle.

0: Flying Picket, wat zoveel betekent als de vliegende stakingsposten. Een hit voor ze in 1984 was Only You. En daarvoor Stephanie Struik en Alle Tijd. Zometeen. Studenten brengen de Zuid-Hollandse Delta anno 2100 in beeld. Maar eerst luisteren we naar John Denver en Sunshine on My Shoulders.
1: Sun.

0: hebben er genoeg van gehad de afgelopen weken. Sunshine on my shoulders. Dat was John Denver. Ons volgende onderwerp. Hoe ziet onze regio eruit in het jaar 2100? 15 enthousiaste studenten van de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam bogen zich het afgelopen jaar over deze vraag. Aad van der Werf, programmamanager regio Zuid-Hollandse Delta, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Even voor de duidelijkheid, wat is precies de Zuid-Hollandse Delta?
2: Dat is een van de mooiste gebieden van Nederland.
1: Doe maar.
2: Ja, hè? Ja. Dat zijn vier mooie gemeenten. De gemeente Nissewaard, de gemeente Voornaamzee, de gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeente Hoeksewaard. En die vormen samen de Zuid-Hollandse Delta. Ja, een gebied met meer dan 300.000 inwoners. Dat is een prachtig gebied.
1: Ja, wat is er zo mooi aan dan?
2: Dat is de veelzijdigheid. Het is stedelijk. Mm-hmm. Het is heel rijk op het gebied van natuur. Er zijn heel veel mogelijkheden om te recreëren. Hele sterke agrarische sector, maar ook een hele industriële sector. En een groot gedeelte van de haven. Mm-hmm. Ja, we moeten toch een beetje doen met de mensen die bij ons vandaan komen. Want een groot gedeelte van onze beroepsbevolking werkt in Rotterdam en in de haven.
1: Ja, want die havens liggen vlakbij jullie gebied, hè?
2: Ja, daarnaast.
1: Ja. Ja, en dan, ze hebben studenten gevraagd om 2100 in dit prachtige gebied in beeld te brengen. Waarom zouden we dat willen weten?
2: Eén, is het altijd goed om te weten wat de wetenschap je brengt. Mm-hmm. Het gebied kenmerkt zich vooral bij mbo-onderwijs. We hebben geen hbo-onderwijs en we hebben geen wetenschappelijk onderwijs. Terwijl er eigenlijk op een steenworp afstand heb je de Erasmus Universiteit, heb je de TU Delft. En die twee universiteiten werken samen met de Universiteit van Leiden. Eigenlijk als je dat zou bij elkaar voegen, zou je de grootste universiteit van Europa hebben. En dit gebied heeft voor eigenlijk een groep van deze studenten hebben vorig jaar in het Groene Hart, dat is zeg maar rondom Gouda en alles, onderzoek gedaan naar de toekomst van het Groene Hart.
1: Ja.
2: En toen zeiden ze, wij willen dit ook voor de Zuid-Hollandse Delta doen, omdat dat ook een uniek gebied is. Dus dan ontstaat een prachtig beeld dat je 15 masterstudenten, die gaan eigenlijk wetenschappelijk onderzoek doen naar de kansen in jouw gebied. En dat was voor ons een enorme kans die je niet voorbij laten gaan. Want zij kijken vanuit een heel ander perspectief, vanuit een hele andere bril naar het gebied. En dan ook zeg maar met een toekomst naar 2100. Waar moet je rekening mee houden?
1: Ja, daar moet je nu al mee beginnen dus.
2: Ja, en vooral kijk, het is een frisse blik op grote uitdagingen, zeggen we altijd.
1: Ja. Wat is de meest verrassende inzichten wat eruit gekomen is?
2: Nou, dat zijn er een aantal. En dat is het mooie, want het was uniek. Het zijn studenten van de Academie voor Bouwkunst, maar het zijn ook studenten vanuit Leiden vandaan. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat voedsel en natuur in balans is, denk ik wel, heel belangrijk voor onze regio. Kan je als regio Rotterdam naar de toekomst toe zelfvoorzienend worden op het gebied van voedsel, maar ook op het gebruik van water, want dat water, we krijgen een watertekort, we hebben te maken met verzilting. Mm-hmm. Kan je nou het waterrijke gebied ook bijvoorbeeld gebruiken om drijvend bouwen mogelijk te maken? Dus door bijvoorbeeld meer mensen ruimte en faciliteiten te geven om op het water te wonen, maar bijvoorbeeld ook jongeren deze kansen te bieden. Schoon water. Kan je nou echt schoon water beter gaan benutten? En heel interessant was schoon water als exportproduct. Het is iets waar wij natuurlijk zelf nog nooit over na hebben gedacht. Mm-hmm. Dat je water zou kunnen gaan exporteren. En een ander element is, iets heel actueels is, dat een student onderzoek heeft gedaan, zou je nou in een industriegebied net congestie kunnen aanpakken door veel meer met elkaar te gaan samenwerken. Dat is het mooie van het werken met studenten. Die bezorgen je die andere blik.
1: Ja. Gaat het ook uitgevoerd worden? Want onderzoek is mooi, maar er moet wel iets nagebeuren, hè?
2: Ja, kijk, ik ben programmamanager van de Regio Deal. En in de Regio Deal, dat is een programma dat loopt voor 4 jaar. Waarbij we innovatieve projecten kunnen gaan ondersteunen in de regio. En waarbij we eigenlijk de vernieuwing kunnen gaan versnellen. Want dat hebben we ook nodig als regio.
1: Ja.
2: En het leuke is dat de studenten na afloop naar mij toe kwamen en zeiden, Aad, we willen heel snel een afspraak met jou, want we hebben een aantal goede ideeën waarvan wij denken dat die de regio gaan helpen. Ja, daar word je alleen maar enthousiast van.
1: Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze iets vinden op de sociale media?
2: Ja, dat is heel makkelijk als je naar internet gaat. En je gaat naar de regio Zuid-Hollandse Delta. Uh-huh. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is regiozhd.nl.
1: Ja.
2: Dan vind je alles over de regio. Ook over de regio-deal. Daar staan alle nieuwsartikelen. Daar staat ook dit persbericht. Daar kan je het rapport downloaden. Ja, dat zijn echt mooie onderzoeken.
1: Interessant om dat eens te bekijken, te lezen en zo. Dankjewel voor het gesprek.

0: Recente muziek van Nina June. Blanket of Dust hoor je. En dat was de late avond van donderdag 16 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. A Great Big World en Christina Aguilera blijven nog even bij je. Fijne nacht.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose, oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit, bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken, of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen van ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. Dan weet ik al 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is aan 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen van ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. De wind kan 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is aan 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.